0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016, waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

Ze was een zangeresje lang geleden. De tijd heeft met een mes in haar gezicht gesneden.

0: trots op Texel.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: Jesus, he knows, and he knows I'm right.
0: Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg.

mei 2026. Dit is het programma Struis Vroeg op Radio Texel. De 106.1 luister je lekker mee naar de leukste muziek. Het kan natuurlijk ook via de stream www.radiotexel.nl. Als eerste Daniel Boone en Beautiful Sunday. Nu Lois Lane. It's the first time uit 19...

Met de soundtrack van Footloose hoor je Kenny Loggins met het gelijknamige nummer Footloose. Blijf luisteren naar Radio Texel. We draaien de leukste muziek alleen voor jou. Hier is Felix Jane en Ain't Nobody.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, aan zee soms zelfs 6 Beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spat regen, later wat opklaringen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Zo mocht je achterin volgens luisteren naar Ed Sheeran, Shape of You, Elton John, Candle in the Wind, Monty Python, Always Look at the Bright Side of Life en de Bengals, Hazy Shade of Winter. Blijf luisteren, Radio Texel, programma Struisvroeg zit er bijna op, maar voor die tijd rijden we eerst nog Whitney Houston. So Emotional, uit 1987, straks Duran Duran, Union of the Snake.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
2: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
1: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
3: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
1: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Show.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, aan zee soms zelfs 6 beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spat regen, later wat opklaringen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
1: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldiging. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus die in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
3: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
1: De Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

muziek. Dit is Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, aan zee soms zelfs 6 Beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spatregen, later wat opklaringen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
3: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
2: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
4: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
2: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Aan zee soms zelfs 6 Beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spatregen. Later wat opklaringen.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
3: Dit

papier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

wij zijn trots op Texel.

0: Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, aan zee soms zelfs 6 Beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spatregen, later wat opklaringen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: zee soms zelfs 6 Beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spatregen. Later wat opklaringen.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Texel.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Wij zijn trots op Texel. En dat hoor je.
1: Dit is Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Alle toeristen, een fijn verblijf op ons mooie eiland.
2: Vanaf het eiland.
5: Toppers van toen.
0: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
5: We leven terug.
0: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: De toppers van toen tijdens de lunch. Altijd lekker om naar te luisteren. Eet smakelijk en veel plezier.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, aan zee soms zelfs 6 Beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spat regen, later wat opklaringen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Nederland.
1: Toppers van toen.
2: Non-stop.
3: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Toppers van toen.
2: We leven terug.
4: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
1: Toppers van toen op Radio Texel.
2: Non-stop.
5: Tot zover weer de toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een pro forma zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen 10.000 demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Toppers van toen.

0: De toppers van toen. Ze zijn ook nu nog steeds erg mooi.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, aan zee soms zelfs 6 beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spat regen, later wat opklaringen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
3: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, aan zee soms zelfs 6 Beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spat regen, later wat opklaringen.
0: Meer weten? Ga naar Waddenomroep.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer, dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.
5: Op Sint-Tessels. Opnieuw allegaar variaties en verhaaltjes en gedichtjes en liedjes op Sint-Tessels.
6: Ga er maar scrap voor zitten en geniet ervan. We nemen alle tijd, doen de kolompjes aan.
7: Ook dit is Radio Texel.
8: Zit

wakker maakt. Ik ben zo verschoten van je. Na de heigoeddeen. Aas was ik zo rood als een kreeftweest. Je zou nog lelijk verbranden zo in het zonnetje. Nou, bezies, laten we maar naar huis gaan. Hè? Dan kriegen jullie wat te vreten van me.

ziek hoor. Want ik heb nog nooit meegemaakt dat zoveel mensen voor me betalen om me te zien. Dus daar ga ik even van genieten. Het eerste lied dat is een... dat heet de Beemers.

hele hart.

Zo, nou, die kan weg. Zo, volgende liedje, tweede liedje. Dat speelt in een tijd dat nog niet iedereen een telefoon had. Zeker geen mobiel natuurlijk. Het wordt al wat later. Een oudere vrouw die staat te wachten op de man.

0: naar mijn nieuw.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van...
1: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag overwegend bewolkt boven de Wadden. Met lokaal wat lichte motregen in de ochtend en in de middag breekt af en toe een waterig zonnetje door. Maar het blijft fris. De temperatuur schommelt rond 12 tot 14 graden. De wind komt uit het noordwesten, matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5, aan zee soms zelfs 6 Beaufort. In de avond neemt de wind langzaam af. Kortom, ook op Ameland grijs, fris en winderig met een spat regen, later wat opklaringen.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel magazine.
6: Addicted to Jesus.
7: A to J.
8: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Woke up late in the morning. I didn't charge my phone, no. I tried to take a shower, then I was out of soap.
9: Yeah.

0: Zo, en een hele goede avond. Gezellig dat je erbij bent en luistert naar Radio Texel. Ik hoop dat je er zin in hebt, want het is weer tijd voor 2 uur gezonde radioactiviteit. Wat betekent nieuwe releases, een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper, flashback, een column deze week weer met Peter de Bos van Gavoort en natuurlijk een Nederlandstalig moment. De eerste nieuwe release kwam direct al aan je voorbij in de vorm van LG The Messenger. En de plaat heet Woosa. Ja, hoe je op de titel komt, ik heb geen idee. Door met een Nederlands product. Deze zangeres heet Raisa en heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet None Like You. Oh jongens, we gaan gewoon een feestje maken vanavond weer, hè? Hier op Radio Texel. Gaan we er gewoon lekker tegenaan. Let's go!
1: You're

het is toch eigenlijk niet gek dat deze man in Amerika zo enorm populair is als je van dit soort vrolijke liedjes maakt. Muziek van Forrest Frank en OK, dat is de titel van zijn nieuwste single. Daarvoor hoorde je Raisa en None Like You. Gaan we er lekker tegenaan met een volgende samenwerking. In dit geval Don't Care samen met Melissa Leisure. Ze hebben een nieuwe single en die heet The Feeling.

Ja, een nieuwe ik, met andere woorden, new me. Je hoorde muziek in samenwerking van John Keith en Danny Lee. En daarvoor hoorde je Duncare samen met Melissa Leisher en The Feeling. Gaan we nu eventjes verhuizen richting Duitsland. Tenminste, daar komt de zangeres vandaan. Ze heet Sofika en heeft een nieuwe single gemaakt en die heet Under the Sky.

je zou kunnen zeggen dat dit weer wat meer klassieke gospel is. Aaron Cole samen met Tenrock en Usher in the Spirit. Daarvoor hoorde je Sofika en Under the Sky. Is het nu tijd geworden voor Nederlandstalig product? We hebben het over Koen van den Heuvel. Nog niet zo lang geleden kwam hij al met een andere single uit. En nu met deze. Heet Dagen als Vandaag. En misschien krijgen we wel een album. Wie weet.

0: Ja, pop, rock, rap, country, Nederlandstalig materiaal, je hoort het allemaal. En dat op de dinsdagavond tussen 6 en 8 uur op jouw Radio Texel met 2 uur gezonde radioactiviteit. En al deze stijle muziek vinden we dus terug bij ons in de christelijke muziekscene. Hoe fijn is dat?
1: You enlighten the darkness. You soften pain. You calm me down. In heavy rain.

En zo hadden we dus de voetjes weer even van de vloer. Met Bossa Nova en Let Go. En niet zomaar een Let Go, maar in dit geval een Robbie Rivera remix. Ja, en daarvoor hoorden we Koen van den Neuvel met Dagen als Vandaag. En dan kan ik je vertellen dat de term wolf in schaapskleren op dit ogenblik wel een hot item lijkt te zijn in de christelijke muziek. Een tijdje terug kwam namelijk Rachel DeLong met een single uit en die heette Raised by Wolves. Nou hebben we een titeltrack en die heet Song of the Wolf. Hier is muziek van Scott Riggin.

Ja. Oh, wat een fijne rapplaat. Anike en Contagious. Daarvoor hoorde je Scott Regan en zijn nieuwe album. En daarvan de titeltrack Song of the Wolf. Oeh, de volgende hoor je alweer op de achtergrond. Een samenwerking tussen Trendsetter Sense, Limo Blaze en Nathan Davis Jr. We'll Be Done is de titel van deze plaat. Je bent nog steeds bij Radio Texel. Trendsetter.

0: luisteren.
1: Ja, King, dat was de simpele titel van deze plaat. En die is gemaakt door Shepard in samenwerking met Austin White, 7-Eleven. Daarvoor hoorde je Trendsetter Sense samen met Limo Blaze en Nathan Davis Jr. En We'll Be Done is het tijd voor de volgende superster in Amerika, kun je rustig wel zeggen. Hij heeft samengewerkt met Nick Jonas. Ik heb het over Brandon Lake. Hier is The Author.

0: Arthur.
1: Wil je meer weten over Gospel Magazine en je kijkt graag op Facebook? Zoek dan mijn naam. Dat is Theo Boer. Zie je een kruis met soort uitzendstralen? Dan is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Kijk je liever op Instagram, dat kan ook. Daar hebben we een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. En natuurlijk hebben we een playlist op Spotify. En daar kun je nieuwe releases terugluisteren. En die heet Gospel Magazine. De woordjes even aan elkaar schrijven. En natuurlijk dan ook weer dat welbekende logo.
2: De beste hits hoor je hier.
3: Gospel Magazine.

ja, en dat was dan nog even muziek van Caleb en Kelsey, But the Word Says. Daarvoor hoorde je Brandon Lake samen met Nick Jonas en The Altar. Hebben we deze nog even, een rapduootje samengesteld, Mikey J samen met Kay Coon. En je hoort, yeah, oké. Okay.

Ja, oké. Hoorde Mikey J samen met Kay Koen. Zo, we gaan ons langzaam opmaken voor het nieuws. En dat gaan we natuurlijk doen om even een drankje of zo te pakken. Iets gezelligs en dan kom je gewoon weer terug. En luister je nog even gezellig naar een uurtje gezonde radioactiviteit na het nieuws. Daarin heb ik een schijnwerper, een schijf van vijf, een schijnwerper, flashback. Een Nederlandstalig moment en een column met Peter de Bos van Gaafwoord. Kortom, weer een hoop te doen. Laten we dit uurtje maar afsluiten met de nieuwste van Risen Sons. Deze plaat heet Every Day's a Miracle. Ik zeg tot straks na het nieuws. Oeh.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
3: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
2: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van...
6: Why should the devil have all the good music?
7: Gospel magazine. Addicted.

wat een heerlijke opener dit. We zijn er weer. Het tweede uur gezonde radioactiviteit. Geopend door Madison Watkins en God You Are. Oh, en we gaan er nog steeds een feestje van maken hoor. Oh, we gaan gewoon verder. Want zometeen hebben we in de schijnwerper het flashback Rosanne Krijgsman. We hebben de formatie Lost and Found in de schijnwerper. We hebben een column met Peter de Bos van Graafwoord. En natuurlijk een Nederlandstalig moment. En om niet te vergeten heb ik het woord soul losgelaten op de platencollectie. En daarmee een schijf van 5 samengesteld. We hebben dus weer genoeg te doen. Maar voordat we aan dat alles gaan beginnen, hebben we nog even deze fijne van Ludwig samen met Keanu Lee. En het heet Too Far.

0: ether op 106.1 en op de kabel via 98.5 FM. Dit is Radio Texel.
1: Schijnwerper, schijnflashback.

0: toch gered. Ja, een heel zacht einde van Rosanne Krijgsman en Toch Gered. Vorige week stond ze in de schijnwerper met haar EP Buiten Mezelf en draaiden we 3 tracks. En nu konden we nog even de sfeer een beetje opsnuiven van die schijnwerper.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: De schijnwerper deze week zetten we op een formatie Lost and Found. Zijn enorm populair ondertussen al in Amerika. Het punt is alleen dat als je deze formatie wil opzoeken, dan moet je wel even goed kijken of dat je wel bij de goede zit. Ik zou dus gewoon even Lost en dat N-tekentje en Found zoeken en dan bijvoorbeeld een titel als Stand Against. Dan weet je tenminste zeker dat je bij de goede terechtkomt, want er zijn namelijk meer formaties die Lost and Found heten. En zo hebben we dus eigenlijk ook nog weer een prachtig stuk informatie die ze zelf op hun socials schrijven. En dat geeft zoveel informatie, daar word je echt, ben je van onder de indruk. Ze zetten namelijk gewoon neer, we proberen leuke muziek te maken. Nou, oké, dan gaan we daar maar gewoon naar luisteren. Zometeen hoor je Every Morning met als subtitel Lamentations 3. En daarna Look at at What God Has Done. Moeilijke titel. Met andere woorden, je bent gewoon niet zo goed met het uitspreken. Maar we gaan beginnen met Stand Against. En dat heeft de subtitel Psalm 33. De subtitels zijn eigenlijk datgene waar de liedjes op gebaseerd zijn. Kortom, in de schijnwerper staat Lost and Found. Oh!

0: Zo, en dat was die weer, de schijnwerper van deze week. Je hoorde Lost and Found met de track Look at What God Has Done. Daarvoor Every Morning en als eerste Stand Against. En zoals gezegd dus, als je Lost and Found op wil zoeken, zoek ze dan even Lost en dan dat N-tekentje en Found. En dan bijvoorbeeld de titel Stand Against. Dan weet je tenminste dat je op de goede plek bent. Zo, en dan is het tijd geworden voor onze grote vriend Peter de Borst van Ga Voort. Maar hij gaat het toch wel even hebben over een serieus onderwerp. Rottend hart.
1: Rottend hart. Een crisis, ongeacht of dit door oorlog, de dreiging daarvan, een pandemie of ramp veroorzaakt wordt, haalt helaas vaak het slechtste bij mensen naar boven. Slechtheid die je van grote afstand al ziet, zeker ruikt. Het stinkt namelijk. Het riekt naar een rottend hart. Er klopt iets niet. Geldbejag, zelfverheerlijking, egoïsme, verraad, haat, zelfverrijking, afgunst. En nog vele andere negatieve zaken komen naar boven ploppen. Nog meer dan in tijden zonder crisis. De slechtheid die bij velen onder de huid al sluimerend aanwezig is, ontsnapt. En de mens laat zijn ware gezicht zien. En dat gedrag zie je niet alleen tijdens een hele grote crisis zoals een wereldoorlog. Waar buren elkaar een loer draaien, mensen verraden worden voor een geldbedrag. En waar zelfverrijking en machtlust over andermans rug een leven plaatsvindt. Nee, dat gedrag zie je overal wel de kop opsteken als mensen kansen ruiken voor zichzelf. En Judas kreeg lang geleden hiervoor 30 zilveren penningen. En er zit toch echt een Judas in ons allemaal. De huidige dreiging van een nieuwe wereldoorlog is weer een voorbeeld hiervan. Politici liegen, verdraaien woorden, spelen met de feiten, proberen zo mensen achter zich te krijgen. Nee, beter gezegd zou zijn dat ze mensen voor hun karretje proberen te spannen. Sociale media lijkt steeds minder te draaien om sociaal, maar meer om nepnieuws. Mensen op het verkeerde been zetten, dat is de kunst. Zelfs de regeringen gedragen zich soms meer als influencer dan als dienende overheid. Ook het wegzetten van mensen die niet bij jouw groep horen is zo'n specifieke bezigheid. Crisissen hebben vaak als gevolg dat mensen het groepsdenken ultiem perfectioneren. Ik en jij, wij en zij, voor en tegenstander, zwart en wit, kuddedieren en wappies, Jood en Palestijn, Amerikaan en Iranier, Rus en Oekraïner, fascisten en communisten, links en rechts en ga maar zo door. Het indelen in groepen is eigenlijk het indelen in kampen. Een hek eromheen en flink wijzen, schelden op die anderen en hen van alles de schuld geven. Makkelijk. En blijkbaar werkt dat voor velen, alsof het de oplossing van de crisis daadwerkelijk dichterbij brengt. En voor herhalingen van deze geschiedenissen hoef je echt niet 82, 150 of 2000 jaar terug te gaan. Let maar eens op, het gebeurt gewoon nu, opnieuw, om ons heen. Overal in de wereld zijn er grootse bewegingen die dat heel scherp blootleggen. De mens laat zijn ware aard zien. Een tijdje terug kwam er op Twitter een hele mooie leidraad langs. Gewoon een tegeltjeswijsheid waar iemand mij op wees. Een wijsheid voor het leven. Een levenswijsheid. Mensen zijn om van te houden en dingen om te gebruiken. Het gaat mis als we dingen liefhebben en mensen gebruiken. En lees voor dingen dan ook zaken als zelfverheerlijking, macht, geld, aanzien, positie. Dit is een prima meetlat om al jouw activiteiten en handelingen naast neer te leggen. Het gaat om je ware intenties. De mens kun je voor de gek houden. Maar er is ook altijd nog iemand die recht in je hart kijkt. Jouw hart beziet. En als jouw morele kompas zou werken, bezie jij je eigen hart en blijf je verre van dit soort gedrag. Juist in tijden van crisis en dreiging. Want nu is het zo hard nodig om liefde te strooien. En liefde kan zich in vele vormen uiten. In aandacht, in oog voor elkaar, in een luisterend oor, in goed doen met je overvloed en rijkdom. In de ander steun, in complimenten geven, in de ander helpen op vele manieren vanuit je hart. En mensen, een helpend hart, dat stinkt niet. Een helpend hart bloeit en heeft de geur van liefde en compassie. En laat die geur nu vele, vele malen sterker zijn dan de geur van geld, macht, zelfverheerlijking en een rottend hart. Ik vraag jou, welke geur hangt er om jou heen?

zoek een stabiele factor voor deze wereld in chaos. Ze zeggen laat het los, maar het laat me niet los, vergeef ons. We weten niet wat we doen. We gaan te hard vooruit of blijven te lang hangen bij toen.

of ik echt weet wat liefde is. Ik leer er weinig over als ik kijk naar de geschiedenis. Laat me voelen dat wat echt is, dat wat oprecht is. Dat wat in mij gelegd is, want ik ken geen best practices. Nee, je vindt de liefde niet op het internet. Of in een vreemd bed met een sigaret na een vrijpartij. Wat drijft mij, wat zijn mijn diepste drijfveren? We leven maar even maar, we kunnen het tijd nog keren. Dus pak mijn hand vast, laten we verder gaan. Niets meer oud als om met passie op de brest te staan. Ook ik heb vraagtekens, bij geloof in vage tekens. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, dat weet ik haar zeker. En ik ben het zat dat iedereen schreeuwt, niemand luistert, de wereld.

0: laatste woord.
1: Ja, liefde heeft het laatste woord. Je hoorde muziek van Damascus. En ja, dat hoorde toch wel een beetje bij deze column. Tenminste, dat vond ik. Ik dacht bij mezelf van ja, weet je, met liefde bereiken we gewoon veel meer. Je hoorde de column Rottend Hart, gemaakt door Peter de Bost van Gaafwoord. Daarna dus Damascus en liefde heeft het laatste woord.
2: De beste hits hoor je hier. Gospel Max.

Nou, deze mensen mogen van mijn part een keer naar Nederland komen. Je hoorde Lucas Goss, Sydney Alexander en Nofsky. En Don't Wanna Lose My Soul. Ja, en dat was de eerste soul die we natuurlijk gaan draaien in de Schijf van Vijf. Want soul heb ik losgelaten op de platencollectie. Daarmee de Schijf van Vijf samengesteld. En dan krijg je gewoon heel veel hele fijne platen, om het maar zo te zeggen. En ik zou zeggen, ja, ik adviseer het wel vaker. Je moet het gewoon maar eens proberen. Even één woord loslaten op je platencollectie. En eens kijken wat er naar boven komt. Bijvoorbeeld deze, die kwam bij mij naar boven. Brand new soul, hier is Young Chris. Brand

je hoorde het man- en vrouw-duo Aguilar. En deze wordt gevormd door twee mensen die ook solo behoorlijk aan de weg timmeren. Ik heb het dan over Edgar Aguilar en Christina... Nee, dat zeg ik niet goed. Courtney Ramirez, die hoort hierbij. Samen zijn ze getrouwd en als ze dan als duo optreden... dan brengen ze gewoon hun muziek uit onder de naam Aguilar. Daarvoor hoorde je dus Young Chris en Brand New Soul. Gaan we nog eventjes lekker luisteren naar Toya Love... samen met Stevie Rizzo. Ook die hebben een plaat uitgebracht. Een single alweer uit 2024... En we noemen deze plaat Touch.

Strings and Heart and Oasis for My Soul. Een plaatje uit 2024. Daarvoor nog hoorde je Toya Love samen met Stevie Rizzo en Touch My Soul. Het einde dus van de schijf van 5. Wat betekent dat al onze plichtplegingen achter ons liggen, zoals ik het liefkozend altijd zeg. Maar ik wil toch nog even een nieuwsbericht aan je doorgeven. Vorige week had ik het over Therion en dat er op haar profielen, zowel op de streamingplatforms als op haar YouTube-kanaal en dergelijke, allemaal platen werden geüpload, gemaakt door AI en dan ook nog onder haar eigen naam. Ondertussen is het in ieder geval bij Spotify opgelost, want daar zie ik ze er namelijk allemaal niet meer tussen staan. Dus daar kun je rustig weer de originele luisteren van Therion. Net als dat we nu gaan doen.

Ah, dat is toch fijn hoor, zo'n EDM-versie van die grote hit die Lauren Daigle jaren geleden maakte, getiteld You Say. In dit geval gecoverd door allerlei mensen die samen hebben gewerkt om hier een mooi plaatje van te maken. We hebben het over The Uprising, Guy Brazil, Roberto Rosso en Kiros Music. Ja, ja, zowel Brazilië als Nederland werken tegenwoordig samen in de EDM, kun je rustig wel stellen. En dat is toch eigenlijk wel een hele mooie. Zo, we hebben er nog eentje te gaan voordat ik jullie gedag moet gaan zeggen. Maar dat gaan we nog niet doen, want we draaien deze nog even. We gaan eerst even wat kettingen breken, want die zie ik nog wel te veel om ons heen. Dus daar gaan we er toch maar eens even mee stoppen. En die kettingen breken met Breaking Chains. Hier is Dre Day Ministry.

Zo, wil je meer weten van Gospel Magazine? Kun je bij Facebook eventjes mijn naam opzoeken, dat is Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met de zogenaamde uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. Kijk je liever op Instagram, hebben we een pagina, dat heet gospelmagazine.rtv. En daar ben je ook natuurlijk van harte welkom. En om niet te vergeten, onze playlist nog even in de herinnering brengen. Je vindt hem op Spotify, Gospel Magazine, zoals ik altijd zeg, even de woorden aan elkaar schrijven, niet los van elkaar. En ook daar hetzelfde logo. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. En mocht je op de dinsdagavond luisteren en gedacht hebben van hey, ik ben er later ingevallen, dan heb je gelukkig op de zaterdagavond nog een kans om natuurlijk terug te luisteren. Want dan wordt het programma nog een keer herhaald tussen 6 en 8 uur. Zit je op de zaterdagavond te luisteren, nou, dan zou je op moeten wachten op de dinsdag. Want dan is er een nieuwe aflevering. Deze man timmert lekker aan de weg in Amerika. En ondertussen ben ik hier ook eigenlijk wel blij met hem. Je hoort Whitley Casey.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: muziek en nieuws vanaf het eiland.
1: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
1: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
1: En Radio Tessel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
3: Ben je weer, kom nog een keer. Op jou heb ik gewacht.
0: Non-stop.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. En vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen. En ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.